zet het dan. Als het niet ligt aan de boom. Ze schreef het aan je toe, maar niemand weet het. Dus misschien dat je loogt. Waarom de timing? Als alles juist op zijn plek valt.